Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: FM. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
1: Get on the floor!

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radioPros.be.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

0: Back to School. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
1: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
0: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be. Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: In Wervik in West-Vlaanderen is een illegale raveparty vermeden. Die zou het hele weekend duren, maar nadat de plannen uitlekten, verbood de burgemeester het feest in de deelgemeente Kruiszeken. Gisteren waren daar ook al geruchten over. De gemeente kondigde donderdagavond al aan dat de brug met het Franse Wervik Zuid vrijdagavond zou worden afgesloten uit veiligheid. En nu blijkt dus waarvoor. In Peru heeft het leger meer dan 650 mensen bevrijd die vastzaten na een aardverschuiving en hevige regen. Een belangrijke weg raakte geblokkeerd. Er werden 3 helikopters ingezet om mensen weg te halen via een luchtbrug. Er is ook water en voedsel uitgedeeld. En op het WK hockey hebben onze Red Lions de mannen niet kunnen winnen van Australië. Het werd 1-1. De Lions kropen door het oog van de naald. In de allerlaatste minuut werd een tweede goal van Australië nog afgekeurd. Speler Alexander Hendricks.
4: We balen echt dat we met 1-1 van dit veld gaan. Want ik denk dat we ze volledig wegspelen. Tweede helft domineren, dus hebben ze zo goed als geen kansen. We hebben heel veel druk op een cirkel en zij zijn gewoon aan het overleven. En uiteindelijk valt hij niet. Okay, we moeten het misschien meer gaan halen en meer afdwingen. Maar het is een jammer resultaat.
3: De Red Lions staan met 1 punt laatste in hun groep. Morgen moeten ze winnen van Spanje voor een plek in de halve finales. De dag start met buien in het westen, later ook in de rest van het land. En dat bij temperaturen tot 21 graden. Morgen ook 21 graden, dan blijft het meestal droog. Maandag krijgen we weer veel zon bij 23 graden. Dinsdag nog een paar graden warmer, maar ook kans op onweer.
2: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.
6: ProzFM
7: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Ja, een hele goede morgen. We zijn vandaag zaterdag 22 augustus. En Chris van Dijk is erbij met Vroege Vogels. En dat op een zaterdagmorgen. Welkom hier bij Pros FM. En ik ben erbij tot de klok van 9 uur.
1: Goedemorgen, schat.
2: Radio Pros.
1: Kopje koffie.

Maak jij me wakker, Jonathan was dat. Welkom hier bij Pros FM. Chris van Dijk met zijn vroege vogels. Dat op zaterdag. Het is goed zo, Jordi Francis.

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Ja, we draaien vandaag wat van alles. Hè. Zeeman, je verlangen is de zee. Dat was Siska Peters. En alles komt goed, alles wordt beter. Danny de Rover en Thijs Aart.

0: Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: 105.5 107.1 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
4: Elke zaterdag en zondag bij Radio Pros. Vroege Vogels met Chris van Dijk. Van Dijk.

Ik ben weg van jou, Gunter Levy. En Raymond Hermans, die heeft het over wij. En daarna krijgen jullie de supertip van de week. Hè. Zwoele zomernachten van Rutgert van Barneveld. Welkom vrienden, Vroege Vogels met Chris van Dijk.

dit kwam uit het jaar 2013, hè? Bart Hermans en hij, Man in de Spiegel. Dit was de laatste. Ik laat op jullie los, Johnny Valentino. Maar...

0: FM. Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
1: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
1: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Zeg schaat, is ons huis nu nog altijd niet verkocht?
5: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
4: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
5: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
4: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be.
6: Amai.
4: Ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
5: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906.
2: Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
7: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
8: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
7: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
8: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
7: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
8: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

Daalman. En zoals het was. En het was vandaag een super lange nacht. Ja, de mensen die er pas bij komen, alvast welkom. Hier is David van Dijk.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Donderdag 20 augustus viert Hofstade feest. Breng vanaf de vroege avond zeker een bezoek aan de gezellige avondmarkt, waar u dit jaar extra welkom bent onder het motto Welkom in ons kot. De sfeer zit meteen goed met een spetterend live optreden van Les Tres en vanaf 20 uur zorgt DJ Peter de Groot in het gezellige kermiscafeetje voor de perfecte afsluiter van de avond. Grote honger gekregen, schuif dan in het parochiaal centrum aan voor de grote mosselslag met heerlijke mosselen of een koude visschotel met frietjes. Dat kan van 12 tot 15 uur en vanaf 17 uur zolang de voorraad strekt. Feestneus in de buurt van Ninove trekt dan vanaf vrijdag 21 augustus richting Voorde. Daar barst op het oude voetbalveld de traditionele kermis van Voorde los. Verwacht u aan een meerdaags volksfeest, vol sfeer, attracties en ouderwetse gezelligheid voor jong en oud. De kermis loopt nog tot woensdag 26 augustus. En om te besluiten is er ook goed nieuws voor de kermisliefhebbers, want de grote kermis in Haaltert barst al vroeg los. Noteer zaterdag 22 en zondag 23 augustus met stip in uw agenda. Het Sint-Goriksplein verandert dan in één groot feestterrein vol kleurrijke attracties, spannende ritten en lekkere kermissnacks. Zaterdag kan je de sfeer opsnuiven vanaf 17 uur en zondag vliegen de deuren open vanaf 15 uur. Ideaal voor een gezellig weekenduitje met de hele familie.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

welkom in het tweede gedeelte van Vroege Vogels. Hè. Een avond voor in de boeken. Fons Veurink was dat zijn. Martien, hier is voor jullie Toast. We kennen ze nog wel. Hè. Jaren geleden kwam dit op onze markt. Hè. Ja, Toast. We kennen ze nog wel, van ik schreef het.

Ja, Vroege Vogels, je weet het, hè. Iedere zaterdag en zondag van 7 tot 9. Dit was BZN en alleen zonder jou. Alleen met mij. Hier is voor jullie Guus Meeuwis. Welkom en goedemorgen.

Ja, het is wel een rare titel, hè? Marco Kanters. En de titel is Marco Kanters natuurlijk. De man is verliefd. Hier is voor jullie Jan Smit. Goedemorgen, vrienden. Opstaan, wakker worden.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna, die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Ja, weer opnieuw beginnen, hè. Dat was een nummer van Marilyn. Tranen van hout. Aaron Blommaert en Levi.

Ja, we gingen even naar het jaar 1974. Hè? John Horton en een van zijn grootste hits natuurlijk. Kom te gauw weer terug. Ja, thuis ben Hans de Boy. Hier is Chris van Dijk op jouw favoriete radio. Radio Pros FM. En dat met Vroege Vogels tot 9 uur op zaterdagmorgen.

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
4: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
3: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
4: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
3: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
4: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
5: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.

Ja, muziek uit het jaar 2018 van Get Ready. En ik weet niet goed. Zo vrienden, dat was het weer. Hè. Vroege vogels op zaterdagmorgen. En dat tussen 7 en 9 met Chris van Dijk. Ik ben er straks bij met Studio NL tussen 2 en 4. En ja, veel luistergenot met de volgende collega's van Ontbijt Radio. Bellen kan 070 22 22 50 of reageren via onze app. Hier is Henk Bernard. Salukes.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Canada voert importheffingen in voor de VS. Dat heeft Canadees premier Mark Carney aangekondigd nadat handelsgesprekken tussen beide landen gisteravond zijn afgesprongen. Volgens Carney voerde de VS last minute oneerlijke en onhaalbare aanpassingen door en dus heeft hij het overleg gestopt. De VS heft 50% invoertax op Canadese goederen. Canada zal even hoge taksen heffen, maar dus voor Amerikaanse producten. In Mannheim in Duitsland zijn 35 agenten gewond geraakt bij een voetbalderby. Waldhof Mannheim speelde tegen FC Kaiserslautern om de beker. Bij de start van de match werd er meteen vuurwerk afgestoken. Er werd ook met bekers en fakkels gegooid en er ontstond een vechtpartij na de match. De politie reageerde met pepperspray. Van de 85 gewonden moesten er 8 naar het ziekenhuis en verschillende supporters zijn opgepakt. In Oekraïne vielen gisteren zeker 16 doden bij een aanval in een drukbezocht winkelcentrum in het centrum van het land, in de geboortestad van Oekraïns president Zelensky. Er zijn ook zeker 130 gewonden, onder hen 23 kinderen. Verschillende mensen zijn ook nog vermist en nog in Oekraïne zijn vannacht ook zeker 2 mensen overleden bij Russische droneaanvallen. Er is opnieuw gifstof gevonden in poeder voor babymelk, dat schrijft de Standaard. In januari moesten voedingsmerken Nestlé, Danone en Lactalis poeder terugroepen in Europa omdat er giftig ceruliede in zat. 8 Vlaamse baby's zijn toen ziek geworden. In Polen werd deze week opnieuw voeding teruggeroepen door de aanwezigheid van die stof in Nanoptipro. Volgens Nestlé gebeurt dat preventief en gaat het om zo'n minimale hoeveelheid dat het poeder wel aan de wet voldoet. Op het WK hockey in eigen land hebben onze Red Lions de mannen 1-1 gelijk gespeeld tegen Australië. En daardoor moeten ze morgen winnen van Spanje om nog in de halve finales te raken. De match was een teleurstelling, zegt Alexander Hendrik.
4: We balen echt dat we met 1-1 van dit veld gaan. Ik denk dat we ze volledig wegspelen. De tweede helft domineren, we hebben ze zo goed als geen kansen. We hebben heel veel druk op een cirkel en zij zijn gewoon aan het overleven. En uiteindelijk valt hij niet. Okay, we moeten het misschien meer gaan halen en meer afdwingen. Maar het is een jammer resultaat.
3: Op het WK paardrijden in Duitsland hebben onze springruiters zilver gepakt in de teamcompetitie. De Red Musketeers, zoals dat team heet, eindigden na Duitsland, dat dus het goud pakte, en Groot-Brittannië pakte brons. Met het zilver plaatst ons land zich ook meteen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En in ons voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt. Het haalde 0 op 9. De dag start met buien in het westen, later dan ook in de rest van het land. En dat bij temperaturen tot 21 graden. Morgen opnieuw 21 graden, dan blijft het meestal droog. Maandag krijgen we weer veel zon bij 23 graden. En dinsdag nog een paar graden warmer, maar ook kans op onweer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
7: Goedemorgen. Dit is Radio Pros. Ontbijtradio.

0: Inderdaad, een bijzondere goeiemorgen. Ja, daar gaan we weer met Ontbijt Radio. Ik heb vandaag heel de eer aan mijn kant. We hebben een nieuwe co-presentatrice. Goedemorgen, Nancy.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Het is echt voor de eerste keer dat je gaat radio maken vandaag.
1: Dat is echt de eerste keer, ja.
0: Laat dat duidelijk zijn voor de mensen thuis ook. Ze kunnen groeten en verzoeken aanvragen. En hoe doen ze dat hier bij Ontbijt Radio?
1: Ze kunnen dat ofwel met de app doen, ofwel op 070 22 22 50.
0: Dus je stuurt een bericht via die Radio Pro's app of je belt ons op 070 22 22 50. En natuurlijk kunnen de mensen dan live op antenne komen.
1: Dat geen... Als ze dat graag willen, mag dat
0: als
1: zeker.
0: Als ze dat graag willen, dat is geen verplichting, hè?
1: Nee.
0: We gaan ze niet dwingen.
1: Nee, dat doen we niet.
0: Anders halen we hier onze zweep boven vandaag. Oké, Nancy, fijn dat je erbij bent. Dit is Ontbijt Radio. Goedemorgen. Dat is een oudje van Ben Kramer, weet je nog. We gaan terug de tijd in. Maar het is eruit gebracht door Jovalli en Stratovani. Ze hebben het over de clown.

0: Dit is natuurlijk wel pure nostalgie, maar het is in een nieuw kleedje gestoken. Giovanni Stratovari en dat is met de clown. Ik heb gemerkt, ja, ons Molly die is ook al wakker vandaag.
1: Die is er vroeg bij, hè, Jan?
0: Die is er heel vroeg bij, voor wij hier eigenlijk al aan bij te gaan. Zo zijn begonnen, ja. Was al bezig aan het typen. Ja. En ze staat in onze Radio Prozap.
1: En ze had een verzoekje. Goedemorgen, Jan Bakker en Nancy. Graag een plaatje van Jannes de Medley van de... en de groetjes voor jullie en Jos, Sylvieke, Johan en Frida, zus Marijke, Frans en vrouwtje en alle luisteraars. Fijne zaterdag gewenst, groetjes en een knuffel. Dikke knuffel terug, Molly.
0: Een heel dikke knuffel terug en bedankt voor het sturen, Molly. Ja, hier is jouw plaat dat je hebt aangevraagd. Jannes met de Kroegen Medley.

0: Onze Jan is een echte ambiancemaker in ons.
1: Inderdaad.
0: Grote hits achter elkaar gezet in deze melody werd aangevraagd door ons Molly. Ja, gisteren is er wat gebeurd, ja, daar in Aalst.
1: Ja, blijkbaar. 50 tractoren protesteren in Aalst tegen het natuurplan. Beneden Dinder. Concurrentievervalsing voor landbouwers.
0: Ongeveer zo'n 50 tractoren verzamelden gisterenochtend in Aalst om te protesteren tegen het natuurbeheersplan van beneden Dender van Natuurpunt. Dat plan ligt tot eind deze maand in openbaar onderzoek. De landbouwers die vrezen dat hun gronden worden ingekleurd als natuurreservaat en vragen dus het stadsbestuur van Aalst om ongunstig advies uit te gaan brengen. Burgemeester Christophe Dazen ontving een delegatie van de boeren.

0: Zeg schat, Albine de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
4: 105.5, 107.1, 107.5 en deel.

0: ben ervan overtuigd, dan zien ze ze momenteel met hun handen aan het klappen en hun voeten aan het stampen.
1: Ja, ja, ze hebben ook aan het doen, hè, Jan?
0: Ja, ik merk het. Bonnie Sinclair met Clap Your Hands and Stamp Your Feet. Jouw verzoeken zijn welkom via de Radio Prozet natuurlijk. En we kregen daar nog een verzoekje binnen.
1: Ja, we kregen nog een verzoekje binnen. En dat is van mijn kleindochtertje, Elise. En die schreef: Goedemorgen, Moeke. Heel goed bezig. Dank u, Elise. Wij zijn aan het luisteren. Kan je Camille draaien voor ons? Die komt er zo aan.
0: Dit is Camille natuurlijk. Aangevraagd nu dat je weg bent.

0: Ja, dan zeg ik bye bye, dag Camille. Werd aangevraagd door familie van je.
1: Ja, mijn kleindochtertje, Elise.
0: En hoor ze graag, Camille?
1: Blijkbaar wel, ja.
0: Ja. Is ze daar ook naar Oostende al geweest? Daar in die grote tent, die circus tent?
1: Dat denk ik niet, als ze daar al geweest is.
0: Dat moet ze zeker vast de komende jaren misschien doen, want momenteel is de tent opgedoekt volgens mij. Dan druk de tijd in met Pat Boone. Speedy Gonzales.
2: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Pat Boone, dat met Speedy Gonzales uit 1962. Het nummer gaat eigenlijk over dat Mexicaans meisje. U weet wel uit die tekenfilms. Het werd een grote internationale hit en bereikte ook hier in België en in Nederland hoge noteringen. We gaan terug de tijd in met Jackpot. Is everybody happy? Is everybody happy?

0: Ja, het is momenteel bijna 20 voor 10. Het is zoveel tijd dat mensen gaan wakker worden. Hè?
1: Ja, ja, ze mogen gaan bellen of een verzoekje sturen.
0: Natuurlijk komen uit jullie bedbendelijken momenteel aan het luisteren zijn. Ja, ze kunnen hun verzoekjes natuurlijk gaan doorsturen. Of natuurlijk bellen via 070 22 22 50. Zo kregen we nog een verzoekje binnen via de Radio Pros app.
1: En dat van Frida en Johan uit Herzeilen. Dag Jan en Nancy. Graag het plaatje van Barry Ryan, Eloise, van 1968. Dit plaatje voor jullie, Molly, Marijke, Sylvieke, Raf, Anne en Ed, Rudolf en Anja, Franske en vrouw, Gerrit en Linda, DJ Luc en Anne, het Prosteam en alle luisteraars een fijne zaterdag toegewenst. Groetjes, Johan en Frida.
0: Ook natuurlijk wel een fijne zaterdag aan Johan en Frida. Bedankt voor het sturen. Ja, de Radio Pros app, ja, dat kunnen jullie ook doen hier in Ontbijt Radio op zaterdag. Fantastisch deze plaats. Ja, we gaan terug in tijd in. Waar gaan we? Naar 1968. Toen was dat allemaal, ja, veel beter, zeg men toch.

0: zoek naar een vakman die ze stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
4: Pros FM. Radio Pros.
3: Pros FM. Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Radio Pros Ontbijtradio. Jouw groeten en verzoeken via de Radio Pros app of bel ons 070 22 22 50.

0: Hij zal momenteel niet zo hoog meer kunnen zingen, want hij heeft stemproblemen, onze André Hazes.
1: Blijkbaar, ja, ik heb het ook gelezen.
0: Ja, ja. Hij doet momenteel geen optredens meer. Zijn zangtalenten heeft hij een beetje opzij geschoven. André Hazes junior. Ja, we weten wel hoe het komt.
1: Inderdaad.
0: Zo'n uitbundig leventje.
1: Ja.
0: Ja, dat is met leef. Ja, de mensen kunnen nog steeds hun verzoek aanvragen.
1: Inderdaad. En dat kan nog altijd via onze PROS-app.
0: Mm-hmm.
1: Of anders met de telefoon 070 22 22 50.
0: Ring, ring. Je belt ons en je mag hier live in de Ontbijt Radio.
2: Radio.

0: Dat weten we ondertussen. Alles wat Reggie in zijn handen krijgt, verandert in goud. Niels de Stadsbader met Reggie met De Wereld Draait Voor Jou. Er is nog een opname aangevraagd.
1: Ja, er is nog een verzoekje aangevraagd door ons aan. Graag Sultans of Swing van de Dire Straits voor iedereen.
0: Voor iedereen, voor het ganse Radio Prost team, voor jij die momenteel aan het luisteren bent. Is dat niet fantastisch? Je mag ons bellen op 070 22 22 50 of je stuurt ons een berichtje via die Prost app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Radio Pros activiteitenkalender.
4: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
1: ProsFM. Regionaal nieuws.
4: Donderdag 20 augustus viert Hofstade feest. Breng vanaf de vroege avond zeker een bezoek aan de gezellige avondmarkt, waar u dit jaar extra welkom bent onder het motto Welkom in ons kot. De sfeer zit meteen goed met een spetterend live optreden van Les Tres en vanaf 20 uur zorgt DJ Peter de Groot in het gezellige kermiscafeetje voor de perfecte afsluiter van de avond. Grote honger gekregen, schuif dan in het parochiaal centrum aan voor de grote mosselslag met heerlijke mosselen of een koude viskotel met frietjes. Dat kan van 12 tot 15 uur en vanaf 17 uur, zolang de voorraad strekt. Feestneus in de buurt van Ninove trekt dan vanaf vrijdag 21 augustus richting Voorde. Daar barst op het oude voetbalveld de traditionele kermis van Voorde los. Verwacht u aan een meerdaags volksfeest, vol sfeer, attracties en ouderwetse gezelligheid voor jong en oud. De kermis loopt nog tot woensdag 26 augustus. En om te besluiten is er ook goed nieuws voor de kermisliefhebbers, want de grote kermis in Haaltert barst al vroeg los. Noteer zaterdag 22 en zondag 23 augustus met stip in uw agenda. Het Sint-Gorrigsplein verandert dan in één groot feestterrein vol kleurrijke attracties, spannende ritten en lekkere kermissnacks. Zaterdag kan je de sfeer opsnuiven vanaf 17 uur en zondag vliegen de deuren open vanaf 15 uur. Ideaal voor een gezellig weekenduitje met de hele familie.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
5: Goedemorgen. Ontbijtradio.
6: Radio Pros. Laat je nooit meer los.
7: Ja, welkom bij het tweede gedeelte van Ontbijtradio.
8: Ja, dat tijd gaat snel.
7: Ja, je kan ons bellen op 070-22-2250. Je kan ook een berichtje sturen voor een verzoekje aan te vragen hier in Ontbijtradio op zaterdag. Natuurlijk via de Radio Pros. Welkom erbij. Hier is Umberto Tozzi, Gloria.

0: Dit is eigenlijk toch een beetje terug naar onze jeugdjaren.
1: Inderdaad, ja.
0: Nancy. Dus, u hoorde Umberto Tozzi met Gloria.
2: 1, 2, 3, 4. Come on baby, say you love me. 5, 6, 7.
0: Hier bij Radio Proost op buiten Radio op zaterdag. Je voelt je nooit alleen. Nee, want wij zijn er.
1: We zijn met twee, hè, Jan?
0: Ja, inderdaad. Gloria Estefan, Diana Soundmachine. Met een...

0: Toegeven, en vandaag mag ik dat wel zeggen, ik was geen rekenwonder in school, middelbare school. Kon jij goed rekenen?
1: Was ook niet mijn beste vak natuurlijk, maar ik kan mijn plan trekken.
0: Kost u plan trekken, dat is al meer dan ik. Bruin Estefan, Miyamasan Machine met 1, 2, 3. Ondertussen krijgen we nog een verzoek binnen van onze Peter. Weet u wel, onze Peter is momenteel frietjes aan het bakken.
1: Oh.
0: Aan het voorbakken, want hij is momenteel aan het werken in frituur. Dus onze collega, ja, heeft een berichtje gestuurd via de Radio Pro Zapp.
1: Goedemorgen Jan en Nancy. Goedemorgen Peter. Het werk gaat nog beter vooruit. Dat zal wel met de frietjes.
0: Mm-hmm.
1: Met Op Meid Radio op Radio Pros FM. Mocht het lukken, graag Bruno Mars met Risk It All.
0: Alsjeblieft Peter, heel graag gedaan man. Ja, ja, voor mij zo'n klein pakje met mayonaise dan strakjes.
1: Van mij dacht daar.
0: Allee maar uit. Het is geregeld. Dit is Bruno Mars met Risk It All. Jouw groeten en verzoeken, je stuurt ons door hier in Op Meid Radio.

0: Prachtige opname, aangevraagd door onze Peter. Ja, Risky Tall. Eigenlijk, jij hebt het geriskeerd voor de eerste keer zo op de radio.
1: Ja.
0: En wat denk je nu zelf al van? Je bent ongeveer zo half weg.
1: Ja, we zitten al goed, hè?
0: Ja, het is al goed, hè?
1: Ja,
0: we
1: krijgen
0: trouwens positieve berichten binnen. Want ik kreeg net een berichtje van Johnny Johnson. En die schrijft... Wauw. Ons Nancy, die is vertrokken. Ik weet niet waar naartoe, maar fijn. Ze staat hier nog, hoor, Johnny. Met haar eigen programma. Dus je hebt misschien wel een eigen programma binnenkort.
1: Ja, wie weet.
0: Ja, draai maar een plaatje naar keuze. Ook groeten aan mij. En aan onze Jos natuurlijk.
1: Ja, mochten we niet vergeten, hè?
0: Ja, zeker vast niet vergeten. Ja, een plaatje naar keuze. Ik dacht zo, Johnny en Rock. En mijzelf zo'n beetje. Het ligt zo'n beetje in de buren. Ja. Johnny, wat denk je van? De Lenny Rockers.
1: Laat je maar eens gaan.

0: 17. The Letter of Curse met Boogie Woogie Queen. Ja, we kennen onze Johnny allemaal. Die ligt momenteel op de grond. Daar ben ik zeker van. Op zijn buik met zijn luchtgitaar aan het tokkelen. Dus Johnny, ja, dat was heel speciaal voor u, man. Wat een drukke tijd.
1: Dat is al...
0: Heel tijd geleden.
1: Heel tijd, hè?
0: Ja, Marva.
1: Marva, ja.

0: Papa. Je hebt er zo'n beetje een feest. Je kunt nogal goed zingen, zeg. Nooit geen zangcarrière.
1: Nee, dank u.
0: Het is goed. Je vroeg dat net, ja, Marva, welk jaar was dat? Dat was 1975. Geschreven door Jean Kluger. En het nummer stond in 1975 in de Vlaamse hitparades met het hoogste punt op 26. Het tekst gaat over, trouwens over een vrouw die helemaal dus vrolijk en verliefd is omdat ze een afspraak heeft met de jongen van haar dromen.
1: Oh la la.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat

0: En afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Pols FM
3: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
4: Ontbijtradio.

Europe met de Final Countdown hier in op de Bad Radio. We moeten jullie wakker krijgen. Dat is geen gemakkelijke opdracht op een zaterdag. Jullie blijven graag in jullie bed liggen. 10:30 wordt het hier bij Radio Bros. Dit is Vultura. Ja, zo'n kanjer van de plaats. Twee verliefde ogen.

0: Heel wat positieve berichten bereiken ons op. Ze zijn er allemaal van. Van Natura. Ja, niet van mij.
1: Ja, van mij ook niet. Een beetje.
0: Klein beetje. Een klein beetje van u, want ik merk dat via de Radio Prozap. Er is nog iemand zo'n fan van Natura dat er een bericht gestuurd heeft.
1: En dat is Narcy uit Perk.
0: Die is momenteel aan het luisteren.
1: Die is momenteel ook aan het luisteren. Ze is enkele dagen geleden 79 jaar geworden. En een grote fan van Wiltura.
0: Dus een dikke proficiat.
1: Narcy. Ja,
0: verjaardag, 79 jaar.
2: Deze wil jij eigenlijk graag horen.
1: Ja, ik vind deze eigenlijk wel altijd een goeie liedje geweest.
0: Ja, dat is pure nostalgie.
1: Ja.
0: We gaan terug de tijd in. George Baker Selection is dit. Little Green Bag.

0: Ja, George Baker slechts met de Little Green Bag. Ja, groeten, jouw verzoeken, je stuurt ons door via 070-22-2250. Kun je natuurlijk hier live in de Meidraadje terechtkomen. Of je stuurt ons een berichtje. En dat natuurlijk via de Radio Prozep. Zo heeft ook Jacqueline ons een bericht gestuurd.
1: Goedemorgen Jan en Nancy. Goedemorgen Jacqueline. Graag een liedje van Andreasus. Geef mij je angst voor jullie, Molly, Hilde, voor alle luisteraars, voor het ganse team van Radio Pros. Groetjes Jacqueline.
0: Groetjes terug Jacqueline. En hier is je plaat op aanvraag. André Hazes, laten we samen genieten van deze opname.
1: Geniet ervan.
0: Ja, geef mij je angst.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten.
1: Calosaurus 11.
0: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
5: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
6: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
5: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
6: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
5: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
7: Radio Pras, oldies en zoveel meer.
8: Ontbijtradio.

0: Amai, zo hoog gezongen. Zou ik die kunnen? Na een liter smeerolie misschien. Ja, we kregen nog berichten binnen via de Radio Prozap. Wat ik wel fantastisch vind, Nancy. Ze beginnen met kiekeboe.
1: Ja.
0: Dus ik stel voor, de mensen die nu berichten sturen en in de toekomst op zaterdag naar ontbijtradio, jullie beginnen allemaal niet met busten of dat. Jullie beginnen allemaal met kiekeboe. Voilà. We zijn vertrokken.
1: En die kiekeboe, die komt van een nichtje van mij en die schrijft: kiekeboe, tante Nancy. Groetjes uit het verre Bornem. Speel jij Born to be Alive, alsjeblieft.
0: Zeker en vast.
1: Dat gaan we zeker doen voor u. Geniet ervan, Evi.
0: Alsjeblieft, Evi. Kiekeboe, hier is Patrick Hernandez met Born to be Alive. We gaan naar 79.

0: Ja, blijft goed op diverse feesten. Patrick Hernandez uit 79 met Born to be Alive.
1: Dat was een mooie tijd, hè, Jan.
0: Ja, inderdaad. Waar is de tijd naartoe? De dag van vandaag wordt dit wel grijs gedraaid. Ja, je hebt het meteen geraden.
1: Ja.
0: Kikkemoe, Marco Schijfmaker.
1: Dank u wel.

0: Allee, vooruit. Ja, Marco Schijfmaker met zijn engelbewaarder. Komen nog steeds verzoeken binnen via de Radio Pro-app. Ja, dat is natuurlijk wel de bedoeling. En die mag je ook sturen hier naar Ontbijt Radio.
1: Inderdaad. We hebben een eentje gekregen van Linda Leus. Dag Jan en Nancy. Graag het plaatje The Winner Takes It All van ABBA. Groetjes aan iedereen van Linda en Gerrit. Die aan het werken is blijkbaar.
0: Gerrit aan het werken?
1: Ja.
0: Amai.
1: U niet te moe, niet ja, te moe maken, hè, Gerrit?
0: Ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Geniet... Ah, de Winner Takes It All. Oh.
1: Geniet ervan, Linda.
0: En Gerrit natuurlijk, even stoppen met werken, man. Ik word daar zo moe van dat werken.
1: Inderdaad.
0: The Winner Takes It All.

0: Radio Prozi laat je nooit meer los. Abba met The Winner Takes It All. Een paar minuten voor 11:00 geworden, Nancy. Amai. Tijd, die vliegt toch voorbij.
1: Amai, die vliegt voorbij.
0: Nog 1 uurtje te gaan en we moeten hier de boel al opkuisen.
1: En we moeten hier al weg.
0: Ja, inderdaad. Maar ondertussen kunnen de mensen nog verzoeken aanvragen natuurlijk.
1: Inderdaad. En dat kan nog altijd via 070-22-22-50 of via de PROS-app.
0: Je stuurt ons een berichtje via die Radio PROS-app. We gaan naar 11:00 toe. Nog 2 minuutjes. Wat dacht je van deze van Rick Astley? We gaan terug naar de jaren 80. Dat was trouwens de productie van de 3 gekende heren. Ja, je kent ze nog wel van vroeger. Stock, Aitken en Waterman. Dit is Take Me

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radiopros.be.
0: Ontbijtradio, ontbijtradio. Zaterdag en zondag 9-12.
2: Radio Pros.
5: 5 Star Radio.

0: Ja, we zijn inmiddels al aanbeland aan het laatste gedeelte.
1: Inderdaad, hè, Jan.
0: Ja, het gaat heel vlug. Danny Christian met Besa Me Mucho. De mensen die kunnen altijd verzoek aanvragen. Nog tot de klok van 12 uur. En hoe doen ze dat, Nancy?
1: Dat kunnen ze via de app, PROS-app, een verzoek indienen. Of ook via de telefoon. En dat is 070 22 22 50.
0: Dan mogen ze natuurlijk live hier in ontbijtradio met ons zo...
1: Als ze dat willen, mogen ze live op de ontbijtradio. En daar is de eerste.
0: Ja, daar gaat ze. Electric Light Orchestra.

0: moeten we alles uit de kast halen op zaterdag. We komen graag uit de kast. Electric Light Orchestra. Hoor die trouwens. Oké, okay. We hebben nog een telefoontje
1: gekregen, hè, Jan?
0: Uit Assen.
1: Uit Assen, en dat is van Eddy. Voor alle luisteraars en het prosteam, Chris Andrews met niet I love you, maar I love ya.
0: I love ya, I love it.
1: I love ya.
0: Hebben ze inderdaad gevonden. Voor Eddy, heel speciaal, gaan we terug naar 1973. Druk de tijd in.

0: Ja, ik moet toegeven, dat is een vrolijk nummer die Eddie uit Assenkamp wel muziek gaat kiezen. Hè?
1: Ja, ja, dat is wel een mooi nummer.
0: Chris Andrews uit 73 met Olivia. Olivia, ja, kent u deze nog?
1: Ja, Johan aan de Rijkswacht.
0: Ja, we gaan terug naar Antwerpen. Dat bij de Strangers. Bij de Rijkswacht 070 22 22 50.

0: Ja, eigenlijk bestaan ze niet meer. Het is momenteel de federale politie. Niet meer de Rijkswacht. Ja, de Strangers van toertijd bij de Rijkswacht.
1: Inderdaad. En we hebben nog een telefoontje gekregen. En dat is van Veronique uit Bornem. Mijn buurvrouw dus. En we mochten een liedje kiezen naar eigen keuze. Maar Nederlandstalig. Wel, Veronique, we hebben gekozen voor Willy Sommers. Met de zon, laat de zon in je hart. Geniet ervan.
0: Heel speciaal voor Veronique. Zet de telefoon, zet die radio wat harder. Want hier is Willy Sommers. Laat de zon in je hart en het zonnige schijnt.
1: Ja, het schijnt hier. Hè. Ik weet niet, schijnt het in Bornem?

0: Back to School. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Afflichem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
2: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
3: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
2: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
3: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
2: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
3: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 1906. Pulse FM 105.

0: Ja, onze John is alweer in zijn opjes. De Rolling Stones, but I can get no satisfaction. Ik krijg hier heel veel berichten binnen, Nancy. Van proficiat, Nancy. Je doet dat heel goed, Nancy. Oké, okay, ja, Nancy. Binnenkort krijg ik hier mijn C4, man.
1: Ja, ik doe het ook heel goed, zo. Geen probleem.
0: Oké. Okay. Dat is tof te horen, natuurlijk. Starship, we gaan er een tijd in.

0: Eindelijk hebben we hem aan de lijn. Niemand minder dan de beroemde PV. Dag Kevin.
1: Dag Jan, dag Erik, goedemorgen.
0: Ah, ik heb een fantastische aankondiging gedaan, hè, man.
1: Ja, ik vind het ook, Het is wel een beetje zo, het is wel echt een beetje zo.
0: Je bent toch een BVA zo iedere week hier, ja, in mijn radio?
1: Ja, nee, maar de mensen was gewoon aan het luisteren daar ook naar. En dus...
0: Ja, dat is waar.
1: Ik hoor er gematig van, ik heb je op de radio gehoord,
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, dat is wel zo, toch, dat is een beetje raar, soms is dat een beetje raar.
0: Ja. Zeg Kevin, je hebt het misschien al gehoord. Misschien ben je al een hele tijd wakker. Ik heb hier Nancy bij mij staan.
2: Dag Kevin.
1: Ja, dag Nancy.
0: En ik ken je kleine deugeniet. Jij gaat nu eerst voor Nancy een plaat gaan draaien.
1: Dag Nancy, ik ben Kevin trouwens.
0: Voilà.
2: Dag Kevin.
0: Ik ga nu een microfoon dichtzetten. Zeg maar Kevin.
2: Hij is precies verlegen, hè Jan?
0: Ja.
1: Nee.
0: Nancy bijt niet, hè, Kevin?
2: Nee, Jan staat hier ook nog altijd zo, dus...
0: Ik heb wel al veel blauwe plekken ondertussen.
1: maar ze doet het heel goed eigenlijk.
0: Ja, dat is waar, Kevin.
2: Oh,
0: ja.
2: Dank u.
0: Voilà. Een score van 0 op 10, Kevin. Hoeveel geeft je voor Nancy? Pas op een manneken.
2: geef maar.
1: 10, toch 10.
2: Oh, amai. Ja, nu begint te blozen, zo,
0: ja,
2: Kevin.
0: Ja, dat is dan echt een mouwveger, hè. Ja, Kevin, zeg maar.
1: Jan, zou ik... dus ik had de plaat van Larissa Kleine Vogel aangevraagd.
0: Kleine Vogel van Larissa. Ja, het was een fantastische plaat. Wordt regelmatig gedraaid, ja, hier bij Pros.
1: Inderdaad.
0: Ja.
1: Maar zou ik...
0: En voor wie...
1: Ik heb een beetje reclame mogen maken voor schoonrijden.
0: Ja, 1 minuut is 100. Nee. 100 ja. Oké, zeg maar.
1: Dus binnenkort maak ik je op schoonrijden.
0: Ja, ik heb dat gelezen, ja.
1: En dus, je kan daar, dus dat is op zondag. Wacht, ik heb hier staan, hè.
0: Ah ja.
2: En even opgeschreven.
1: Dat is op 13 september, als ik mij niet vergis.
0: 13 september. Dus allemaal naar schoolragen op 13 september. En wat kunnen ze krijgen, Kevin?
1: Dat is op zondag. Dus het is op zondag op 13 september.
0: Mm-hmm.
1: Je kan dus krijgen... Een worst.
0: Mm-hmm.
1: Spek. En bruschetta.
0: Ja, het is bijna 12 uur en jij doet mij hier al watertanden.
1: Ja. Dus jij kan ook terecht voor een vegetarisch. Je kan ook een vegetarisch gaan nemen.
0: Ja, voor de mensen die liever geen vlees eten, hè.
1: Ja, ja, en dat is dan zalm.
0: Mm-hmm. Oké, Kevin.
1: Bij deze, alle daarheen zou ik zeggen.
0: Zeker vast, dus allen daarheen op 13 september.
1: Het was eigenlijk, ik wou het niet doen, maar het was eigenlijk op vraag van schoonrijden om dat even te vermelden.
0: Maar dat is geen probleem, Kevin. Dat is geen probleem, man. Dus jij bent iedere week hier op de radio, dus...
1: Ja, dus, en het ding is te horen dat het...
0: Ah ja, voilà. Heb je weer goede punten gescoord, dan?
1: Ja, voilà. Dus bij deze... dus ik wil ook draaien voor de mensen wat schoon dragen.
0: Mm-hmm.
1: Voor u, Jan Bakkers.
0: Ah, dank u.
1: En voor uw collega Nancy.
2: Ja. Dank u.
1: En dus ook voor Katrien en Ambre.
0: Ja.
1: En mensen, en natuurlijk ook voor mijn tante, mijn onkel en mijn nicht uiteraard.
0: Mm-hmm.
1: En voor Peter Schepers.
0: Ja.
1: En ik ben er deze zondag niet bij, maar
0: niet bij.
1: Volgende zondag.
0: Mm-hmm.
1: Mensen kunnen gaan bellen nog altijd op 070 22 22 50.
0: Ja.
1: Ze kunnen kijken op eigen risico op www.radioprost.
2: Eigen risico.
0: Dat zou wel.
1: En natuurlijk, ze kunnen luisteren op 105.5 kunnen ze luisteren.
0: Ja.
1: Dat is voor heel Oost-Vlaanderen.
0: Ja.
1: En natuurlijk kunnen ze luisteren en berichtjes sturen via onze app. En die kunnen ze gaan downloaden via de App Store, uiteraard.
0: Voilà, Kevin.
1: voilà.
0: En we zijn ook te beluisteren via 107.1 en 107.5 voor de mensen die daar de frequentie luisteren.
1: En natuurlijk ook op DAB Plus uiteraard, in Oost-Vlaanderen.
0: Zo is dat. Je mag je plaats gaan aankondigen, Kevin.
1: Ik ben er graag volgende week terug bij een nieuwe ontbijtradio. En hier is Larissa en Kleine Vogel.
0: Je bent een fantastische kerel, Kevin. Weet je dat?
1: Dank je wel.
0: Ja. Bedankt, Kevin. Hier is Larissa. Kleine.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

0: is flink uit de bol gegaan hier dan bij het radio met Wim Nijs, Rocking in the Streets. Krijg nog verzoeken binnen via de Radio Pro Zap.
1: Ja, Jan. En dat eentje van Gerda. Is het mogelijk om liedje Rock the Cashback van The Clash te horen alstublieft? Dat hebben we helaas niet gevonden, Gerda. Maar we hebben wel Aline van Christophe gevonden.
0: Deze van Aline met Christophe. Kan je via je microfoon, want daar gaat de telefoon ondertussen weer al. Fantastisch dat jullie bellen op 070 22 22 50. Dit is een klassieker. Dit willen jullie horen hier bij Radio Pros. Dit is Christophe.

0: Dit hoor je nog regelmatig terug in diverse programma's hier bij Pros. Christophe met Eline. Ja, de complimenten die komen maar binnen vandaag. Dat is echt ongelooflijk.
1: Ja, het is ongelooflijk, hè?
0: Ik heb daarnet ook nog een telefoon van een collega van mij van vroeger, Ron van Dijk. Hij zegt, maar die Nancy, ja, die kan er toch wat van. Oei. Allee, vooruit.
1: Serieus?
0: Ja, die geloofde zelfs niet dat het de eerste keer was. Dus, kom wel in orde, Nancy.
1: Allee, dank u, Ron.
0: Voilà, we gaan heel speciaal voor Ron ook een plaat draaien. Ron van Dijk, heel speciaal voor u, man. De Carpenters met Jambalaya.
1: Laat je eens goed gaan, hè.

0: Zo, Aurtje, ja, daar kan Roman Dijk ook wel van spelen. De Carpenters met Jambalaya. Ja, het uurtje is goed gevuld. We moeten nog twee verzoekplaten trouwens gaan draaien. En de volgende, die staat hier op de Procep.
1: En dat is van Christel. Hey Nancy, je doet het supergoed. Je bent ervoor in de wieg gelegd. Dank u. Ik hoor heel graag Wem, Wake Me Up Before You Go. Hier is dat Christel.
0: Dit is Wem met Wake Me Up Before You Go Go. 7 minuutjes voor 12 is het geworden hier in Ontbijt Radio.

0: Deze werd eraan gevraagd hier in Ontbijt Radio met Wake Me Up Before You Go Go. En strakjes, ja, dan gaan we strijken, Nancy.
1: Ja. Wendy, die had ook gebeld en die vroeg een liedje aan voor de schoonmoeder, de man, zoon, voor ons en het hele prostteam.
0: En deze werd eraan gevraagd van de prinskandidaat van Oost. Ja, Timo, wie doet er van de wijk de strijk?
1: Ikke.
0: Jij gaat het doen? Oké, dat is afgesproken. Nancy, ik moet afscheid nemen van u, want ja, het zit erop. Het is voorbij gevlogen.
1: Amai,
0: ja.
1: De tijd gaat snel, zeg.
0: Ja, nog 3 minuten en ja, onze Jempi staat ook al klaar, dus we moeten afscheid nemen. Bedankt voor aanwezigheid hier om bij te dragen.
1: Dat is heel graag gedaan.
0: Tot heel binnenkort en dat is beloofd.
1: Oké.
0: Ja, deze werd er nog aan gevraagd van Timo. Wat mij betreft, mij hoor je aanstaande vrijdag terug eerst met de Super 15. En daarna zijn we volgende week er terug bij met Ontbijt Radio. Graag tot een volgende keer. Zometeen, Jampie.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: In de Vlaamse Ardennen zitten 10.000 gezinnen zonder stroom. Dat bevestigt netbeheerder Fluvius. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de pannen is. Vorige week was er in dezelfde regio ook al een grote stroompanne. Toen kwam dat door een kapotte transformator. Het is niet duidelijk of dat nu ook zo is en hoe lang de pannen zal duren. Fluvius werkt aan een oplossing. Het politiekantoor in Anderlecht in Brussel is vannacht zwaar beschoten. Twee daders kwamen aan op een elektrische step. Een van hen trok een oorlogswapen en schoot meer dan 10 keer. De tweede filmde alles, zegt korpschef Jurgen de Landsheer.
4: Er was op dat moment niemand aanwezig, dus er zijn geen gewonden. Er zijn wel impacten in de deur en op de gevel. En ze hebben nadien de vlucht genomen op diezelfde step. Wij zijn momenteel bezig met het gerechtelijk onderzoek, samen met het parket en een ballistische expert. Wij hopen zo snel mogelijk die daders op te pakken.
3: Er loopt een onderzoek. Er stonden nooit zoveel woningen in Vlaanderen leeg, zeker 30.000. Dat blijkt uit het jaarrapport van het Vlaams Agentschap Wonen dat de tijd kon inkijken. En het zijn er wellicht nog veel meer, zegt Dorien van Kouwenbergen van het Agentschap Wonen.
5: Er zijn een aantal gemeenten die die cijfers niet aan ons bezorgen. Zij hebben daar ook geen rapporteringsverplichting toe. Dus wat dat wij zien is, er wordt harder op ingezet om die leegstand in kaart te brengen. En daardoor stijgt het aantal woningen in dat leegstandsregister.
3: De regering beloofde eerder al een centraal register voor leegstaande woningen, maar dat is er nog niet. De brand in de Hoge Venen is vannacht goed verder geblust. Gisteravond moesten de 3 blushelikopters die het vuur indijken aan de grond blijven, omdat er kans was op onweer. Ook vandaag worden er geen helikopters gebruikt. Er wordt wel verder geblust door brandweermensen op het terrein. Het vuur woedt al meer dan een week, maar het is onder controle. Congo heeft 16.000 ebola-vaccins gekregen. Een eerste deel van de 70.000 die de Wereldgezondheidsorganisatie beloofde. Het gaat om vaccins die eigenlijk werken tegen een andere variant, maar mogelijk ook beschermen voor deze uitbraak. Congo kampt met een zware epidemie. Er zijn al bijna 5.300 besmettingen en meer dan 2.500 overlijden. En dan nog dit. Komende vrijdag kan je een gedeeltelijke maansverduistering zien in ons land. De maan komt voor 93% in de schaduw van de aarde te liggen. Als je het graag wil zien, moet je wel vroeg opstaan. Om 3:23 ochtends begint de eclips en je hebt tot iets over 6 uur de tijd. Deze namiddag zowel opklaringen als buien en maxima rond 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 22 graden. Maandag wordt een zonnige dag, dan halen we 23 graden. En vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM.
8: Goedemiddag. Pros Radio.
9: Het klinkt
10: en het zingt misschien aan het.

Een hele goede middag allemaal. Welkom in een nieuwe aflevering van de Middagradio hier bij Radio Proost natuurlijk. Dankjewel in de richting van Jan Bakker voor de ontbijtradio de afgelopen 3 uurtjes. Dit was Jack Jersey met Sri Lanka, My Shangri-La, om eraan te beginnen. In deze Middagradio gaan we natuurlijk naar een hitparade kijken. We gaan even naar de zomer van 1973. We gaan kijken naar 23 augustus 1973. Wat waren toen de hoogste nieuwkomer, de sterkste stijger, de grootste verliezer en de nummer 1 in die hitparade? Dat kom je te weten tussen nu en 2 uur. En in de buurt van 1:30 uiteraard, dan hebben we onze weerupdate. En dit is nieuw, komt uit Nederland. Een fantastische nieuwe song van Glennis Grace, 'Cause I Have Nothing.

terug naar 1966 met deze Trini Lopez hier bij Radio Pros en Smile. Een nummer dat eigenlijk wel dateert uit 1936 van Alfred Newman Orchestra. Muziek en tekst is van Charlie Chaplin trouwens, van dit nummer. Maar je hoort hier de versie van Trini Lopez bij Radio Pros in de middagradio. En daarvoor dat fantastische nieuwe nummer uit Nederland van Glennis Grace met Cause I Have Nothing. In de jaren 80 dan had Tony Servi ook wel heel wat aandacht en zat hij ook regelmatig in het begin van de jaren 90 in 10 om te zien. Deze komt uit 89. Heeft trouwens net een nieuwe uit, Als Je Bij Me Bent. We gaan die bij gelegenheid even

0: op zoek naar een vakman die ze stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel, Pierre, ik kom.

0: bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
3: Middagradio.
4: Jumpy van

halve terug in het hitverleden, 51 jaar om precies te zijn, met deze van de Carpenters uit 1975. Je hoorde Please Mr. Postman en er zat ook een drieluik in, want net voor de reclame nog Boney M. met The Rivers of Babylon en daarvoor Tony Servi 89 met Vrij. Nog even een rechtzetting, het is niet 1973 als hitparade dat we bekijken, maar wel 23 augustus 1975. Daarin kijken we naar de hoogste nieuwkomer, de sterkste stijger, grootste verliezer en de nummer 1. En nu, zometeen, is er de supertip van de week. Dat is Rutger van Barneveld met de zwoele zomernachten. Eerst nog even de zomer van Oja Lele, K3.

De nummer 1 uit Nederland, deze Rutger van Barneveld met de zwoele zomernachten. Waar al een opvolger van uit is, Zomer, Zand en Zee. Dat is de opvolger geworden voor de zwoele zomernachten die deze week onze supertip van de week is hier bij Radio Proost via 105.5 vanuit Roosdaal, 107.1 in Aflichem en 107.5 in Assen-Ternat. We zijn toegekomen aan de hitparade van toen. Het was een top 30 nog in de jaren 70. We gaan naar 23 augustus 1975 om eens te kijken wat de hoogste nieuwkomer was, want daar beginnen we altijd mee. Wel, die vonden we terug op plaatsje 25, Hamilton Buchanan, met deze Footsteps.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Pols FM
5: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
6: Middagradio.
7: U luistert naar Jean-Pie van Vlaanderen.

De afgelopen bijna 4 minuten kon je de luchtgitaar even bovenhalen uit het midden van de jaren 80. Deze van Heerlen in de middagradio hier bij Pros met Jump. Vandaag op deze zaterdag 22 augustus. Net voor de reclame, Cool in the Gang nog met Celebration. Dat is ook even, of was ook even terug in de 80's. En daarvoor die hoogste nieuwkomer uit de hitparade van 23 augustus 1975. En Milton Bohannon met de Foot Stomping Music. Voor we nog even naar die hitparade gaan kijken, hebben we zometeen de Chaplin Band met Il Vigliero. Maar eerst Larissa, zij doet wat.

is de zomer van Radio PROS. Radio PROS is er voor jou. Radio PROS is er door jou. Radio PROS, zomer erop los.

het begin van de jaren 80 al zit in deze middag Radio in 82 met de Champlain Band en Il Villiero aan het einde van het eerste uurtje middagradio al. Zo snel gaat het allemaal. We gaan stilaan naar de wissel van 1 uur toe. Dat doen we zo meteen nog met Travazzi en hun alomgekende wasmachine. Maar eerst nog even naar die hitparade van toen. Hè. We gaan naar de hitparade van 23 augustus 1975. En op zoek in die top 30 naar de sterkste stijger, wel in een tweede week meteen doorgestegen van 16 naar nummer 6. 10 plaatsen winst voor deze hier van Chubby Tiger en

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Donderdag 20 augustus viert Hofstade feest. Breng vanaf de vroege avond zeker een bezoek aan de gezellige avondmarkt, waar u dit jaar extra welkom bent onder het motto Welkom in ons kot. De sfeer zit meteen goed met een spetterend live optreden van Les Tres en vanaf 20 uur zorgt DJ Peter de Groot in het gezellige kermiscafeetje voor de perfecte afsluiter van de avond. Grote honger gekregen, schuif dan in het parochiaal centrum aan voor de grote mosselslag met heerlijke mosselen of een koude visschotel met frietjes. Dat kan van 12 tot 15 uur en vanaf 17 uur, zolang de voorraad strekt. Feestneus in de buurt van Ninove trekt dan vanaf vrijdag 21 augustus richting Voorde. Daar barst op het oude voetbalveld de traditionele kermis van Voorde los. Verwacht u aan een meerdaags volksfeest, vol sfeer, attracties en ouderwetse gezelligheid voor jong en oud. De kermis loopt nog tot woensdag 26 augustus. En om te besluiten is er ook goed nieuws voor de kermisliefhebbers, want de grote kermis in Haaltert barst al vroeg los. Noteer zaterdag 22 en zondag 23 augustus met stip in uw agenda. Het Sint-Gorichtsplein verandert dan in één groot feestterrein vol kleurrijke attracties, spannende ritten en lekkere kermissnacks. Zaterdag kan je de sfeer opsnuiven vanaf 17 uur en zondag vliegen de deuren open vanaf 15 uur. Ideaal voor een gezellig weekenduitje met de hele familie.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
6: Op zoek naar de beste muziek? Dan moet je bij ons zijn. Dit is 100% Weekend.
7: Radio Pros. Middagradio.
8: Jampie van Vlaanderen.

Met de Richie Family gingen we een halve eeuw terug in de tijd om aan deze middagradio, het tweede uurtje van de middagradio, te beginnen hier bij Radio Pros. De Richie Family uit 76, de best disco in town. Wat zit er nog in die tweede uurtje? Wel, we gaan nog eens naar die hitparade van toen, hè, naar 23 augustus 1975, met de grootste verliezer en de nummer 1. En uiteraard rond half 2 hebben we zoals gebruikelijk ook onze weerupdate. Dit is nieuw werk van James Blunt. Tastes like summer. Goedemiddag. Hey.

eerste decade van de jaren 80 en 1983 voor deze Tim Finn. En ja, een van de hits die hij scoorde, The Fraction 2 Must Friction. Daarvoor ook de nieuwe James Blunt. Tastes Like Summer, de zomer waar we nog altijd in vertoeven. En we blijven er hier op loszomeren bij Radio Pros. Dat doen we nog tot 21 september, want kalendersgewijs gaat dan pas de herfst in. Meteorologisch is dat binnen een week al op 1 september, iets meer dan een week, jij op dinsdag 1 september. Wat doen we nu? Wel, richting de reclame even naar de Noorderburen uitwijken voor de nieuwe single van Mart Hoogkamer, Kroegen in de Hemel.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haalte.

0: dit was even terug naar de jaren 80 hier bij Radio Pro's op zaterdagmiddag in de middagradio. De Tom Tom Club en Wordy Rapping Hood. Net voor de reclame nog de nieuwe van Mart Hoogkamer en Kroegen in de Hemel. We zijn zo goed als halverwege dit tweede uurtje, dus tijd voor de weerupdate.
1: Het weerbericht.
0: De weerupdate, daar zijn we aan toegekomen. Wel, vandaag is het deze namiddag een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Maar er kunnen toch ook wel plaatselijke buien voorkomen. Want er ontstaan wat stapelwolken deze namiddag, waaruit zelfs een pittig, zelfs onweerachtige bui kan vallen. Vanaf deze namiddag gaat de buienactiviteit ook geleidelijk af weer weggaan. En komt de zon ook weer meer tevoorschijn. De temperatuur zit rond 19 graden bij een noordwestelijke wind. Deze nacht dan klaart het breed op en daalt de temperatuur bij een veranderlijke wind tot zo'n ongeveer 10 graden. Morgen zondag verloopt een stuk rustiger en overwegend droog. Na eventueel lokaal ochtendgrijs wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Een geïsoleerd spatje regen blijft mogelijk, maar op de meeste plaatsen zou het morgen droog moeten blijven. Bij noord-noordwestelijke tot noord-noordoostelijke wind gaat de temperatuur stijgen naar zo'n graad of 20 graden.

Maandag zorgt een uitloper van het Europees hoge drukgebied voor een duidelijke weersverbetering. Het wordt zonnig en droog met hooguit wat sluibewolking. Dankzij de aanvoer van droge continentale lucht gaat de oostelijke wind de temperatuur wat doen opdrijven naar een 22 graden. Dinsdag wordt dan de warmste, maar tegelijk ook de meest onstabiele dag, want een thermisch lage drukzone boven Frankrijk voert warme en vochtige lucht aan. Na een vrij zonnige ochtend ontstaan in de namiddag snel zware stapelwolken en vanaf de middag en avond kunnen zich intense onweersbuien ontwikkelen, lokaal met heel veel neerslag op korte tijd en temperaturen die gaan schommelen dinsdag rond 25 graden bij een wind die naar het zuidoosten draait. Woensdag volgt dan tijdelijk herstel na de passage van het onweersfront. Zon en wolken wisselen elkaar af en een enkele bui blijft mogelijk, maar overwegend blijft het droog. De wind draait naar het zuidwesten met maximumtemperaturen van 25 à 26 graden. Blijft het dan ook zomers warm? De weerupdate nalezen? Wel, dat kan je op de sociale media van het weerstation Pajottenland. En wij nu weer naar leuke muziek gaan luisteren. Hier bij ons met Willy Sommers. Gek zijn is voorgoed voorbij.

Het was terug naar het einde van de 70s in 1978. Deze Amor van Rod McQueen. Daarvan ook de Willy. Onze Willy soms met gek zijn is voorgoed voorbij. Komen dan toch die jaren van verstand, zou je zeggen. We gaan een drieluikje aanvatten waar tussen weer het brokje reclame valt. Ja, het gaat snel vooruit. Dat betekent dat we ook al zo stilaan in het laatste half uur zitten van deze middagradio. Zet enter die Alain Delorme nog net voor de reclame. Na de reclame dan is er Viacom Deals. Belgisch werk met Danny Klein en Puerto Rico. Maar eerst nog even naar die hitparade van toen. Hè. Naar 23 augustus 1975 voor de grootste verliezer. Dat is in een achtste week notering 11 plaatsen verlies voor de formatie Mud van 8 naar 19 met Moonshine Sally. Mud die ook ja, met een ander nummer in de hitparade stond voor een tweede week en daar dan wel 9 plaatsen mee steeg. One Night van 23 naar 14. Maar wij zijn toe aan die grote verliezer. En dat is dus Mud en Moonshine Sally.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pos FM.
6: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
7: Wij bevinden ons hier in de ruimte.
8: In de ruimtepom.
7: De ruimte die benut wordt om, zeg maar, professionele radio te maken.
8: Radiobakken. Hij stok die kapot, hè?
7: Dagelijks zitten hier een aantal losgelaten gekken die proberen op deze manier het Vlaamse oor te strelen. Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat bezielt hen? En vooral waarom? Niemand zal het ooit weten, want ik zal het niet vertellen.
9: Gempie van Vlaanderen.

Belgisch werk daterende uit 1988 van Danny Klein en Vaya Con Dios met Puerto Rico. Fijn om nog eens terug te horen hier bij Radio Pros op de 105.5 voor Roosdaal, 107.1 Aflichem, 107.5 Asset en dat, maar ook wereldwijd via onze website. En dan kan je zelfs binnengluren in onze lokale radiopros.be. De middagradio gaat zo stilaan naar zijn einde toe. We hebben nog net de tijd om er zometeen de Like Me cast in te gooien met meisjes van vorig jaar. Maar eerst nog dit Belgisch werk van Pat Crimson en Loredana. To Fabiola, Freak Out. Freak Out.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Zo vrienden, we zijn er terug bij op deze zaterdagnamiddag, 22 augustus. Welkom in het programma Studio Now met Chris van Dijk bij Radio Pros FM. Een zwoele hete zomer, ja, dat hebben we wel gekregen. Hè? Hier zijn de jongens voor jullie. Een hele goede middag.

Ja, en zouden we aan de koffie zitten, hè? Koffie van Johan Veuvelert. Nogmaals, welkom Chris van Dijk op jouw favoriete radio. Dat tot de klok van 4 uur met Studio NL op zaterdag namiddag. Dit is Amore, Jovalli.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
4: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
5: Pulse FM.
6: Goedemiddag.

Liefde kan toch zo mooi zijn, hè? Danny Henderson. En ja, we kunnen het ons niet laten. We gaan het ook wat leuk gaan maken, hè? Met Jantje Bigel en zijn verkeerde gat. Ja, dit is toch een krak, hè, Jan. Zo, vrienden, dat was Jan Bigel. Dit is Jan Bigel. En daarna krijgen we onze supertip van de week. Rutger van

Ja, we gaan verder met La Luna. En is dit een teken? Ja, het is een teken. Teken van hoop. Lisa Delbo.

0: thuisverpleging Ines Arijs. Is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van...

sound van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

Zin van Luna Acoustiek. Welkom hier bij Pros FM. Chris van Dijk met de Studio NL. Land van mijn dromen. Hier is voor jullie Frank Galant.

Ja, dat was feestzanger Linders. En ik ben wie ik ben. Hè. Zie ze doen, Nils William.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Zo, welkom in het tweede gedeelte van Studio NL met Chris van Dijk op zaterdag namiddag. Morgen schijnt de zon voor jou. Ronnie Tober was dat, hè? Wordt nooit verliefd na middernacht. Marianne Berger.

Ja, we gingen even terug de tijd in met Salim Segers. Hè. Samen met jou. En gelukkig zijn, hier is Mama's Jasje.

0: Ja, en dit is nog altijd de Studio NL hier bij Pros FM. Wat ging er mis tussen ons? Gerard Joling, Viva Cerveza, Michael Lanzo.
1: Zomaar een nacht.

gekomen. De zon die ging schijnen, die de nacht weer verdwijnen. Oh, ik was zo verliefd. Maar daar op het strand

0: wagen je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Molitaan.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
5: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
4: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
5: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
4: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
5: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053-83-1906.
6: Puls FM
7: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen. Studio!

Ja, dit was niemand minder dan Laura Lin. En met gesloten ogen. Ik zeg jou maar even. De Romeo's.

Dit programma Studio NL met Chris van Dijk hier bij Pros FM op zaterdagnamiddag. De dag dat ik je zag, Mario Knops was dat. Dochters, hier is Marco Borsato.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pols FM.
4: Goedemiddag.

jaar Nederlandstalige muziek bij Radio Pros in Studio NL. Een programma van Chris van Dijk.

0: Zo, dat was Shana en de Orgelman. Zo vrienden, dat was het weer. Hè? Studio NL op zaterdagnamiddag met Chris van Dijk hier bij Pros FM. En we gaan verder met eentje van Guido de Graaf en Kimberly Fransen. Dit is waar ik moet zijn. Ik wens jullie nog veel luisteraars met onze Jo van Brabant. En graag tot volgende week, vrijdag terug. Studio NL natuurlijk. Salut, kus.
1: Veel

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: In Berchem in Antwerpen is een vrouw van 64 omgekomen bij een zware brand in een appartement. Dat bevestigt de politie. De brand ontstond op de tweede verdieping, zegt Kim Bastiaans van de politie.
4: Er zijn geen aanwijzingen richting kwaad opzet. Het gerechte klap zal nog ter plaatse komen om een onderzoek te voeren naar de oorzaak van de brand. Verder zijn één persoon zelfstandig naar buiten kunnen komen en ook de uitbater van een winkel heeft het pand zelf kunnen verlaten. Op dit ogenblik zijn beide appartementen tijdelijk niet bewoonbaar.
3: De brand is intussen geblust. In het noorden van Spanje zijn minstens 7 mensen gewond geraakt na hevige regenbuien. Zo'n 400 mensen werden geëvacueerd, onder meer van een parking en uit een nachtclub. Op sommige plaatsen viel tot 200 liter water per vierkante meter. Ook in de buurt van Valencia, in het oosten van Spanje, werden een 1000-tal mensen geëvacueerd. Daar veroorzaakte het stormweer een bosbrand. De brandweer probeert het vuur er nu te blussen. Onze landgenoot Jasper Philipsen heeft de 4e en voorlaatste etappe in de Renewi Tour gewonnen. Philipsen was de beste in de sprint van een uitgedunde groep. Hij haalde het voor de Nederlander Olaf Kooi. Philipsen wordt ook de nieuwe leider in het klassement. Morgen is de slotrit. Deze namiddag opklaringen en buien bij 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 22 graden. Maandag wordt een zonnige dag bij 23 graden. Vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

0: Flossy, de Bos, hè? Vroeger zeiden ze dat tegen mij ook. De Bos is daar. Maar tegenwoordig is dat veel minder. Schitterende plaat toch, hè? Deze van Bruce Springsteen en Born in the USA.
1: De nummer 1 webradio in België. Radio Pros. Beter. En krachtiger dan ooit. Van 4 tot 6. Yo, Brabant.
0: Flossy, beste mannetjes, beste vrouwtjes. 9 minuten over de klok van 4 uur geworden op deze zaterdagnamiddag. De zon schijnt, de temperaturen zijn echt aangenaam nu. Niet warm, dus we gaan lekker dansen. Vandaag doen we dat in Dansbaar in het eerste uur met muziek van Cool and the Gang. Ik heb ook voor jou Shakin' Stevens meegebracht. Ook Tina Turner is erbij. En nog een heleboel meer. Dat hier allemaal op jouw radio. Radio Pros 105.5, 107.1, 107.5. DAB Plus in Oost-Vlaanderen via de app van de radio. Radiopros.be. En nog zoveel mogelijkheden. Ja, tal van mogelijkheden. En we gaan dansen. En heel goedemiddag allemaal.

prachtige platen als ze uit een film komen, hè? Footloose uit de gelijknamige film, hè? Filmtitel. Deze van Kenny Loggins hier op jouw radio. Zometeen Patricia Pai en Saturday Night. Naar deze van

0: Ozzy, zaterdagavonden zijn voor ons goed, hè? Dit weekend. De meeste mensen moeten niet werken dan. En ze zijn ook goed voor de liefde. Volgens Patricia Pai. Saturday nights are made for love. Hou je oren bij ons, want zometeen een prachtvol slauw hier op jouw radio.
1: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

even wat Italiaans bloed op jouw radio. Hè? Schitterende plaat van heel wat jaren geleden. Deze van Umberto Tozzi en Ti Amo. Zometeen de Romantics hier bij Radio Pros. What I Like About You. Maar eerst nog even de hitlijsten van 1973 bezoeken. Met deze van Ike en Tina Turner.

zo'n fantastisch plaat. Die heette Talking in Your Sleep. Maar deze blijft gewoon weg geweldig. What a Love About You van The Romantics hier op jouw radio. Ja, ik ben er vandaag een beetje verkouden bij. Kan het misschien horen aan mijn stem, maar kom. We doen ons best om alles goed in goede banen te leiden in deze aflevering van Dansbaar. Dit zijn de Pointer Sisters.

is een van die platen waar Piet in zit, hè? Ja! Deze van Pointer Sisters. En Jump Far My Love. Amazing. De ganse boterham vol, hè? Dansen, dansen, dansen gaan we doen. Nu op deze van Cool and the Gang.

0: om in de juiste stemming te komen. Cool and the Gang. Oeh la la la. Let's go dancing. Ach, we gaan het blijven doen natuurlijk. Hou je vast aan de takken van de bomen. Want zometeen hier op jouw Radio Blondie.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je dan Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
4: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
5: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
4: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
5: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
4: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
5: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
4: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
6: 105.5 107.1 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros.
7: I like to move it, move it.
6: Jo van Brabant. En je kan niet stil blijven zitten.

0: Tja, op zaterdagnamiddag gaat het er altijd een beetje gek aan toe hier in de studio. Het is weekend. Een mens moet zich eens uitleven. Moet allemaal kunnen. Een van die prachtplaten, 1979, was dit van Suzy Quatro. And She's in Love with You. Ah, romantisch kan natuurlijk ook, hè. Zoals op deze plaat. Eén tegelplaat. Direct is goed bij u, Julie. Dit is André Hazes. Geef mij je angst.
1: Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg.

0: Ik vind het altijd geweldig om plaatsen zoals deze te mogen gaan draaien op de radio. André Hazes, geef mij je angst. Amai zeg. Iets voor 5 uur geworden. Ja, eerste deel van het dansbaar zit erop. Ik heb zo meteen nog voor jou om dit uur af te sluiten. Right Said Fred, I'm Too Sexy. Maar eens nog even tijd maken voor deze van de Goombay Dance Band. The Son of Jamaica. Tot straks.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain. He stared at my idol, Madame Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus verandert de binnenstad van Aalst in één grote openluchtpiste voor het spectaculaire circusfestival Cirque Aalst. Het feestelijke weekend trapt vrijdagmiddag om 3 uur af op de grote markt met de knotsgekke metalfanfare Blast of Glory, waarna indrukwekkende acrobaten de avond overnemen op het Werfplein. Zaterdag vanaf 2 uur 's middags stroomt het hele stadscentrum vol met magische straatacts en opent er een reusachtig speelparadijs voor de allerkleinsten in het kleine Parksken. Zondag belooft vanaf 14 uur de absolute toppendag te worden met shows van het lokale circusatelier Sarakazi en een adembenemende slotshow vol trapeze-acts op grote hoogte op de Grote Markt. Bijna alle 94 outdoorvoorstellingen verspreid over de stad zijn volledig gratis te beleven. Voor de weinig betalende locaties reserveer je vooraf je tickets voor slechts €5 tot €8 via cirque.aalst.be. Ook in Ninove staat het weekend bol van de activiteit. Op vrijdagavond 28 augustus kan je het weekend sfeervol inzetten tijdens de After Work Sunset in Café in den Keizer. Vanaf zaterdagochtend tot en met zondagnacht transformeert de regio rond Outer vervolgens in een feestelijke ontmoetingsplek voor de dorpskermis Alpeltern Bougiert. Dierenliefhebbers kunnen die zondag bovendien snuieren op de gezellige zomermarkt ten voordele van het dierenasiel in Ninove. En tenslotte trekken we naar Liedekerke als eindbestemming, want op diezelfde vrijdag 28 augustus verandert het idyllische pastoriepark in de gezelligste festivalweide van de regio voor de gratis parkfeesten. Vanaf 7 uur 's avonds openen de poorten van het park en kan je er meteen genieten van frisse drankjes en heerlijke foodtrucks onder de open hemel. Niemand minder dan de koning van de Polonaise, Sam Horis, trapt het muzikale feest om 8 uur af met zijn allergrootste gids, waarna DJ Sam van Brabant de sfeer warm houdt. De absolute muzikale blikvanger volgt vanaf 10 uur met de bekende coverband De Ambassadeurs, die het park trakteert op een lawine aan meezingers. Rond de klok van middernacht mag de populaire DJ Neil tot slot de knoppen overnemen om dit ultieme zomerfeest in de vroege uurtjes in stijl af te ronden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: U-T-E zeggen, hè? Deze van Colin Carter, Every Little Thing.
1: De nummer 1 webradio in België. Radio Pros. Beter. En krachtiger dan ooit. Van 4 tot 6. Yo, Brabant.
0: Ziezo, beste prosvrienden. 9 minuten over de klok van 5 uur geworden. Zaterdagavond, ja. Deel 2 van Dansbaar. Zoals je weet, in deel 2 gooien we natuurlijk alle remmen los hier op de radio. Dit weekend. En wat voor een weekend. Nou, tof weekend, hè. Ik heb voor jou in dit uur heel wat leuke muziek. Dansplaten natuurlijk, disco, slow, rock and roll en zoveel meer. Rond 5:30, zeker en vast niet te vergeten. Zo'n stukje dansplaat. Dus hou hem erop. 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus in Oost-Vlaanderen via de app. Radioplus.be en zoveel meer. Een heel goede avond allemaal!

Kijk, goede stemmen bij elkaar. Hè? Deze van Meteor en Flaming. Niet nodig. Helemaal niet nodig. Hè? En ik ga mijn haakjes nog eens bovenhalen.

is een van die platen waar Pit in zit. Hè? Konden we terug in onze collectie van de 70s. Deze van Mets en Tiger Feet. En ik heb nog zo'n plaat voor jou. Ja, als ik nu nog op het juiste knopje druk, dan krijgen we dit.

0: platen die voor altijd in ons geheugengrift zitten. Hè? Deze van de Sweets en Blockbuster. En ik zou zeggen, blijf aan, want zometeen Neil Diamond na dit.
1: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
2: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
1: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
2: Wij doen het met hart en handen.
3: Back to school. Terug naar het werk. Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
2: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten.
4: Carlos Soares is in Ellada.
2: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
3: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
5: It's time to travel.
2: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
6: Pols FM
7: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
8: Jo van Brabant.

quasi, ziezo. Hè? Voor die mooie geluiden zit je 24 op 24 uur goed. Hier op jouw radio, Radio Pros. Neil Diamond en It's a Beautiful Noise. Dat allemaal in Dansbaar. Nog tot 6 uur vanavond.

toch een beetje een jaloerse dame, hè? Who's a lady with my man, hè? Dat heeft gelijk. Patricia Pai hier op jouw radio. Iets over 5:30 geworden. We zijn eraan toegekomen. Zot stukje dansplaats. En dat is vandaag deze geworden. Allee, misschien twee. Wie weet, hè?

is gezond. Hè? Heel wat jaar geleden kwam uit 1960 deze van Wanda Jackson. And Let's Have a Party. Even uitblazen nu op deze van Christophe.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde

0: Racer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
2: Jo van Brabant, altijd dansbaar.

platen, hè? In de stijl die we nooit zullen vergeten. Deze van de Police, Every Little Thing She Does Is Magic. Amai. Wat een titel en wat een plaat. Zometeen bezoeken we even de hitlijsten van de jaren 90 met Two Unlimited na deze van Deep Blue Something.

kunnen we natuurlijk blijven jumpen. Hè? Dat is natuurlijk altijd goed voor de gezondheid, hè? Even blijven springen. Do in Limited en Jump for Joy. En kennen jullie deze nog? Allee. Ook al heel wat jaren geleden. Kunnen we natuurlijk ook op jumpen. Op een andere manier natuurlijk. Dit is Lenny Kravitz.

Een van die platen waar je zeker vast niet gaat bij je slaap vallen, hè? Are you gonna go my way? Een van die platen heel wat jaren geleden. Deze van Lenny Kravitz. Amai zeg, iets voor 6 uur geworden. Dansbaar zit erop voor vandaag. Maar er valt nog heel wat te beleven hier op de radio. Zometeen tussen 6 en 8 is er Johnny Johnson. Tussen 8 en 10 vanavond is er ook nog Dolly van Mechelen. En tussen 10 en middernacht is er onze collega Steve Stark met Radio Pros in de mix. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren vandaag. Maak er nog een heel fijn weekend van. Ga je vanavond de deur uit. Doe het rustig aan, hou het veilig. En vooral niet te veel zuipen. Tot volgende week. Ciao!

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: In Sint-Pietersleeuw in Vlaams-Brabant is een hoogspanningskabel afgebroken en op een woning terechtgekomen. De woning brandde daardoor volledig af. Er vielen gelukkig geen gewonden. Het gaat om een zeer zeldzame situatie, zegt waarnemend burgemeester Bart Keimolen.
4: Bij Elia zeggen ze dat quasi nooit meemaken. Het ongeluk wil nu dat die kabel natuurlijk net op een woning spontaan tot ontbranding komt, hè. Die kabel die frequentie controleert, hier liggen frequent helikopters over om alles te controleren. En ja, op dit moment zijn ze eigenlijk nog wel echt aan het uitzoeken wat de oorzaak is. Hè.
3: Het beheerder Elia is bezig met de opruimwerken. De twee verdachten van de schietpartij op een politiekantoor in Anderlecht zijn nog steeds spoorloos. Ze vluchten vannacht weg op een elektrische step. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie zal daarom nog strenger optreden, zegt woordvoerder Laurent Lacroix.
5: Momenteel gaan we ook intern eerst zien wat wij als bijstand kunnen vragen. En er valt inderdaad ook te spreken over extra steun door de federale politie. We zullen deze namen dan nog verder doen met verdere acties. En in de komende weken, dagen en maanden. Dit was een rode lijn die ze overschreden hebben. En wij zullen ons ook niet laten doen.
3: Bij de schietpartij werd een oorlogswapen gebruikt. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Mechelen, Bart Somers, heeft gereageerd op het omstreden loon van zijn secretaresse. Somers ontkent dat hij iets onwettelijk heeft gedaan toen hij de politie vroeg om haar een hoger loon te geven. Hij reageert daarmee op een verhaal in De Morgen. Dat ontdekte dat Somers er zelf voor zorgde dat zijn secretaresse geen loon verloor als ze van de Vlaamse regering weer mee naar Mechelen kwam. De vrouw werkte officieel voor de politie, maar nam daar politiek verlof. Onze landgenoot Jasper Philipsen heeft de vierde en voorlaatste etappe in de Renewi Tour gewonnen. Philipsen was de beste in de sprint van een uitgedunde groep. Hij haalde het nipt voor de Nederlander Olaf Kooi. Philipsen wordt ook leider in het klassement.
6: Olaf ging aan en was een sterke sprint van hem. Ik ben blij dat ik nog heel even van zijn slipstream heb kunnen profiteren. Dan een ultieme jump gedaan. Het was heel nipt, maar uiteindelijk win ik nipt en ja, dat is geslaagd.
3: Morgen eindigt de Renewi Tour. En Formule 1 dan. De Brit Lando Norris vertrekt morgen van op pole position voor de Grote Prijs van Nederland. Norris was sneller dan zijn landgenoot George Russell en de Italiaan Kimi Antonelli. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. Vanavond klaart het op. Lokaal kan er nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs. Daarna opklaringen en droog bij zo'n 22 graden. Maandag en dinsdag opklaringen bij zo'n 23 graden. Woensdag gaat het regenen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
1: Radio Pros.
0: Radio Pros, zomer erop los.
1: Juppie!
0: Zaterdagavond van 6 tot 8. Het Radio Pros Muziekcafé.
7: Wie is daar?
8: Johnny Johnson.

Een van de beste meezingers ooit, dat waren Samantha de Hedys en de Pita Boys en Eviva Espanje. Zaterdagavond, weekend, dus de hoogste tijd om ons muziekcafé te openen. Goeie avond allemaal.

Er werd altijd enorm gespeculeerd of dit nu een vrouw of een man was. In ieder geval scoorde ze een dikke hit in de jaren 80 met Where Is My Man. Vrienden, het is zaterdagavond tot een uur of 8. Neem ik jullie mee met alleen de mooiste muziek en ambiance muziek. Even collega Jo van Brabant bedanken voor zijn dansbaar. We gaan er inderdaad een lap op geven en dat tot een uur of 8. Hier is Michael Fields.

0: Deze Mike Oldfield combineert de progressieve rock, folk, elektronische muziek en klassieke invloeden en maakte een dikke hit in 84 en dat met Maggie Riley. Hier was hem nog een keer met Shadow on the Wall.
1: Als FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Een van de betere platen van deze legendarische leadzanger van de Commodores. We draaiden Lionel Richie en dat met Angel. We gaan zo meteen het ritme wat opdrijven met Tom en Tamara.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-76-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
2: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
3: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
2: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
3: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje en ze was enorm content over de vlotte service.
2: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
3: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053-83-1906.
4: Dit is het leukste café van Vlaanderen. Het Radio Pros Muziekcafé.
5: Johnny Johnson.

Deze Tom en Tamara hebben weer een dikke hit te pakken dankzij Laïs met het smitje. Dit waren ze met Dorst in de Smitse. En dorst moet je helemaal niet hebben, want je kan gewoon even langskomen op ons terras. Dat kan je trouwens morgen ook doen. Vanaf 13 uur staat ons terras weer klaar voor iedereen, voor elke luisteraar. Voor een lekker drankje en een goede ambiance moet je bij ons zijn. En ook hier op de radio trouwens, vandaag tot 8 uur, krijg je de heerlijkste hits en meezingers. Deze is al van een poosje geleden, Kissy en de Sunshine Band. Welkom bij Radio Pros, vrienden, met alleen jouw muziek, de mooiste muziek, hier in het Muziekcafé. Hier zijn Kissy en Baby Don't Give It Up.

0: Ze maakte hun grootste hits in de jaren 70, maar dit was er een uit de jaren 80. Kiss in the Sunshine Band en Baby Don't Give It Up. En dan nu tijd voor onze nieuwe supertip. En wat voor een...
1: Radio.

Dit is iemand waar we nog heel veel gaan van horen, deze Rutger van Barneveld. En dat met zijn zwoele zomernachten. We blijven nog even in Nederland. Dit is een Nederlands artiest, zanger, songwriter, geboren in 1972 in Mar-

0: We hadden het uiteraard over Guus Meeuwis en ja, Maria Hout. Dat ligt in Brabant in Nederland. En dan nu de bekendste band ooit. Hier is ABBA.
1: Pulse FM.
2: Goedenavond.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Deze fantastische band werd opgericht in 1995 te Sint-Niklaas. En ze hadden fantastische nummers zoals Mad About You, Anger Never Dies, Eden, Too Wiki Romantic en Amalfi. En dan deze Night Before. Volgende band is er ook eentje om u tegen te zeggen, want we tappen alleen de mooiste muziek uit onze kraam. Hier is Splinter en 1000 regenbogen.

van deze band Splinter blijft er dan ook geen Splinter meer over. Ze hadden één grote hit en dat met deze 1000 regenbogen. Voor ons wat ouder publiek hebben we nu Mike Brandt.

Iedereen stond gewoon op de dansvloer met deze Mike Brands, die geboren werd in 47 en overleed in 75. Dit was een van zijn bekendste nummers. Rien que l'arme dans tes yeux. En we zitten in het muziekcafé, dus dat betekent dat we een beetje ambiance mogen houden. Hier is Sammy Baker.

Het is hier altijd ambiance in ons muziekcafé, trouwens, elke zaterdag. En dat tussen 6 en 8 uur. En als je morgen ook ambiance wil, kom dan vanaf 13 uur gewoon eens langs in de studio's van Radio Pros. Daar staat ook ons terras voor jullie klaar. Deze plaat wordt heel veel aangevraagd. Ik ga ze dan ook een keer draaien voor Johan en Frida uit Herzelen. Hier is Tower and See You Tonight.

Met in een heerlijke single om richting 7 uur mee te gaan deze Tower. En dat met See You Tonight. Vrienden, we sluiten deel 1 eventjes. We komen zo meteen terug met meer mooie muziek. Meer hits, meer ambiance en meer muziekcafé. Tot zometeen. Hier zijn de Beatles.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM.
0: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
8: Welkom in het Radio Pros Muziekcafé.
9: Johnny Johnson.
10: Well,
11: amai.
10: You know your

We trekken deel 2 helemaal op gang met deze meezinger van Jewelste, Lulu and the Lovers en Shout. Welkom in deel 2 van het

Dit waren de Silver Convention, een Duitse disco- en eurodisco-groep, vooral populair in de jaren 70. De groep werd opgericht in München. Dit was Get Up en Boogie. En dat zou ik graag hebben. Iedereen richting Plancher. Dat met Danny Vroeger en Everybody Needs Somebody.

0: En nu natuurlijk nog...
1: Radio Bros, zomertrop los.
2: Juppie!

0: Dit waren de Underdog Project en dat met Summer Jam. En ik draaide ze dan ook heel speciaal voor mijn lieve schat Harry. Deze was voor u.
1: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van AXAM voor Groot Aalst. De moeite.

Dit was de Frans-Italiaans-Egyptische zangeres Dalida, de diva. En zij overleed in 87. Dit was Besame Mucho.

Dit waren Calvin Harris en de Rag & Bone Man en dat met Giants. Ja, het doet me een beetje denken aan die lekkere hamburger, maar dat is het niet. Trouwens, over eten gesproken, onze vierde spaghettiavond, vergeet het niet, op zaterdag 5 september 2026. En dat in JC de Kouter, Middelkouter 10, te Haltert.

0: Je kan de kaarten nog bestellen via de webshop via radioproost.be of bij alle medewerkers van onze radio. Dit waren Bagman, Turner, Overdrive en You Ain't Seen Nothing Yet.
1: Pulse FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

0: Belgische formatie van een Belgische DJ, Sunnyside Up, wat gewoon betekent een lekker eitje voor ontbijtje en up into the sky. Tijd voor wat ambiance nu.
1: Johnny Johnson. Yeah!

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde

0: inkom is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pols FM.
2: Goedenavond.
0: Welkom in het Radio Pros Muziekcafé.

De luchtgitaren en de wilde haren vlogen weer langs alle kanten met deze prachtige single van Status Quo en dat met Caroline. In Japan ben ik nog nooit geweest, alhoewel ik zou er graag wel eens willen vertoeven. Deze heren wel, want ze hadden 5 grote concerten in de jaren 80. Dan hebben we het over Alphaville and they were big in Japan.

ze zouden een comeback maken en terug gaan toeren. Deze Alphaville en Big in Japan. Dit zijn Sarah de Koster en Koen Wouters met een hit uit 2003. Het werd een hele grote hit en stond 13 weken op nummer 1 in Vlaanderen. Hier zijn ze met You Are The Reason.

hele prachtige ballade van deze Koen Wouters en Sarah en You Are The Reason. En laten we in schoonheid eindigen met deze Styx & Babe.

twee prachtsongs om ons programma te eindigen, vrienden. Uit 79, Babe en Styx. En jawel, het is weer zover. We moeten onherroepelijk onze deuren sluiten. Maar geen nood, morgen ben ik er weer tussen 9 en 12 uur met collega Peter Schepens in de ontbijtradio. Nog veel plezier bij Pros en...

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM.
0: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

goed nieuws, mannen. Geen goed nieuws. Bijna het einde van de zomervakantie. Maar eerlijk, je hebt ervan kunnen genieten. Wat een mooi weer hebben we gehad, hè. Augustus was fantastisch. Dat is eigenlijk zo'n beetje zoals de jaren 80. Die waren ook toen fantastisch. Die komen nooit meer terug, maar wij draaien ze wel voor jullie. Dit is één van Dustin Springfield. Het is helemaal in private.

0: Ja mannen, we zijn nog helemaal niet weg, hè. Zeker niet. Don't Go van Yazoo. En daarvoor nog een van de betere. Hebben ze mij toch ooit eens verteld? Swings aller tijden. Die van Dusty Springfield en In Private.
1: Let's

0: op 11. Wel, lieve vrienden, dat is een beetje de bedoeling, hè? Sfeermakers tussen 8 en 10 met Danny van Mechelen. En deze speciale remix van de G. Gillis Band. En de Centerfold. En daarvoor nog natuurlijk die Surreal. En de Stappeling in. Allemaal bij jou, Radio Pros.
1: Danny van Mechelen.
2: Alsjeblieft, zeg.
1: Op Radio Pros.
3: Je bent de genie.
0: Allee, merci. Dankjewel, Peter. Ik ben een kleine genie, niet zo groot, hè. Allee, dansschoenen mogen aan. De geburen mogen verwittigd worden. Dat er een feestje bezig is bij jullie thuis. Of in de wagen, of ergens anders. Maakt allemaal niet uit. Beste muziek op het leukste moment. 24 uur per dag. En 7 dagen op 7 met u de Flirts. En zijn we het over die nachtelijke dingen. Passie. De passion.

doen, maar hij doet maar helemaal in trant. Hier spin me, watch round van Dead or Alive. Als we dan toch moeten kiezen, zou ik toch voor het tweede gaan. En een beetje genieten van het leven, dat moeten jullie ook allemaal doen, vrienden. Luister maar naar de radio, deze fantastisch mooie plaat van Michael Bolton.

van Michael Bolton. Het is heel simpel. Je blijft gewoon best alleen. Dan heb je al die miserie niet. Hè. Alhoewel, als het goed gaat, is het wel heel leuk. Hè. Michael Bolton was dat. Een slowing time hier bij Radio Pros. Tussen 8 en 10. Sfeermakers met Van Mechelen. Je mag ook wel eens rustig aan de open haard of ergens anders een slootje doen van ons. How am I supposed to live without you? En als het dan toch over de liefde mag gaan, dan is dit niet misplaatst. Hè.

0: soms is het echt wel zo, mannen. Lieve vrienden van de radio, soms is het echt wel een slagveld, liefde. Love is a Battlefield van Pat Benatar. Ze werd geboren in Brooklyn. En je gaat het niet geloven, maar ze is ondertussen 73 jaar. Ze werd geboren op 10 januari 1953. Deze fantastische dame. Love is a Battlefield. Zometeen gaan we terug in de tijd. De 80's met de volgende van... even kijken. Ik was hem heel vergeten. Patrick Hernandez en Born to be Alive. Naar dit.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

zou inderdaad zo moeten zijn. We zijn geboren om te leven en een beetje te genieten van het leven, toch, lieve vrienden van de radio. U doet het maar, u doet het maar. Vooral luisteren naar ons, 24 op 24 en 7 dagen op 7. De leukste muziek op het beste moment. Het was een danshitje eigenlijk uit 1979. Laten we eens een beetje Belgische muziek draaien van, je kent hem nog, de Saragossa. Het is Jimmy Frey met Yellow and O.

0: De man heeft ook nog kanker onlangs overwonnen. Deze man, Jimmy Frey. En Yet I Know. En de volgende is helaas op 8 juli 2026 overleden. We hebben het over Bonnie Tyler. We bedraaien ze met It's a Heartache.
1: Danny van Mechelen. De beste muziekmix.
0: Ah, dankjewel.

ze heeft lang gestreden, maar jammer genoeg toch de strijd moet opgeven. We hebben het over Bonnie Tyler. Kennen ze ook nog van Total Eclipse of the Heart. En ze heeft nog meegezongen op die van Paradise by the Dashboard Light van Meat Love natuurlijk. Hè. Welkom bij Radio Pros 24/24, 7 dagen op 7. De leukste muziek op het beste moment.

De Polonaise bij jullie in de woonkamer buiten in de tuin. Het kan allemaal met iets goeds weer, hè? In 2013 gaf deze man tijdens de Feel Good Money Show in Veenendaal zijn eerste optreden voor publiek. En in oktober 2015 bracht De Wilde op 12-jarige leeftijd zijn eerste single uit. En die noemde Vrijheid is mijn leven. En ondertussen natuurlijk is geschiedenis geschied, zou ik maar zeggen. Hè. Een dikke hit van Justin De Wild en Cheerio. Dit was ook toen een dikke hit.

0: van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

de tafel en de stoelen mochten helemaal opzij met dit fantastisch nummer uit de 70s. Die in Real Shelford Hucklebuck Ding. Ja, zoiets in de aard, ja.

Het is eigenlijk maar alles, hè? Zo een beetje terugsturen als het u niet aanstaat. Hè. Maar vooral met posten. Je krijgt het aan. Het staat niet juist, dat er is op stuur maar terug. Elvis Presley met Return to Sender. Hey, tap, tap, tap, tap. Om jullie een beetje wakker te houden op deze zaterdag, is het helemaal Tom Jones, It's Not Unusual.

Deze man heeft 1001 hits op zijn naam staan. Denk bij I'll Never Fall in Love Again, Delilah. En natuurlijk deze It's Not Unusual. Vrienden, ik laat jullie nog met dit. Tot 9 uur. 80s muziek van Wang Chung en Dance All Days. En als er nog een beetje tijd overblijft, dan kunnen we nog die van, hoe noemt hij weer? El Santo, California, met Torino. Na deze misschien nog. Als er nog tijd

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus verandert de binnenstad van Aalst in één grote openluchtpiste voor het spectaculaire circusfestival Cirque Aalst. Het feestelijke weekend trapt vrijdagmiddag om 3 uur af op de grote markt met de knotsgekke metalfanfare Blast of Glory, waarna indrukwekkende acrobaten de avond overnemen op het Werfplein. Zaterdag vanaf 2 uur 's middags stroomt het hele stadscentrum vol met magische straatacts en opent er een reusachtig speelparadijs voor de allerkleinsten in het klein Parksken. Zondag belooft vanaf 14 uur de absolute toppendag te worden met shows van het lokale circusatelier Sarakazi en een adembenemende slotshow vol trapezeacts op grote hoogte op de Grote Markt. Bijna alle 94 outdoorvoorstellingen verspreid over de stad zijn volledig gratis te beleven. Voor de weinig betalende locaties reserveer je vooraf je tickets voor slechts €5 tot €8 via cirque.aalst.be. Ook in Ninove staat het weekend bol van de activiteit. Op vrijdagavond 28 augustus kan je het weekend sfeervol inzetten tijdens de After Work Sunset in Café in den Keizer. Vanaf zaterdagochtend tot en met zondagnacht transformeert de regio rond Outer vervolgens in een feestelijke ontmoetingsplek voor de dorpskermis Alpeltern Bougiert. Dierenliefhebbers kunnen die zondag bovendien snuieren op de gezellige zomermarkt ten voordele van het dierenasiel in Ninove. En tenslotte trekken we naar Liedekerke als eindbestemming, want op diezelfde vrijdag 28 augustus verandert het idyllische pastoriepark in de gezelligste festivalweide van de regio voor de gratis parkfeesten. Vanaf 7 uur 's avonds openen de poorten van het park en kan je er meteen genieten van frisse drankjes en heerlijke foodtrucks onder de open hemel. Niemand minder dan de koning van de Polonaise, Sam Horis, trapt het muzikale feest om 8 uur af met zijn allergrootste gids, waarna DJ Sam van Brabant de sfeer warm houdt. De absolute muzikale blikvanger volgt vanaf 10 uur met de bekende coverband De Ambassadeurs, die het park trakteert op een lawine aan meezingers. Rond de klok van middernacht mag de populaire DJ Neil tot slot de knoppen overnemen om dit ultieme zomerfeest in de vroege uurtjes in stijl af te ronden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

early morning wake-up call. Dat is morgen vroeg, man. Dat is op zondagmorgen. Dat is niet vandaag. Het is avond. Het is weekend. We gaan genieten. Doe de dansschoenen maar aan. Het mag tot een uur of 10 met Danny van Mechelen. En fijne muziek natuurlijk. Allemaal voor jullie voor Radio Pros. 24 op 24. 7 dagen om 7. Mooiste muziek op het leukste moment. Als we dan toch goede muziek aan het spelen zijn, mag deze ook al. Baila de Gasolina.

0: ik zal zeggen, neem er hier een gerust een pintje bij of een goede vodka Red Bull of zo. Het mag allemaal vandaag. Zaterdagavond.
1: Vanaf nu klinkt je radio geheel anders. Danny van Mechelen, de beste muziekmix.
0: Beetje zoals die 18, hè? Wat zouden we allemaal kunnen doen onder de maan van de liefde? Dat vraag je me elke keer af als deze plaat komt. So what the money is.

0: Ja, lieve vrienden van de radio, ik zou het allemaal wel weten wat ik uit zou steken onder de maan van de liefde. Het is hier natuurlijk waar je onder ligt, hè. Ik 70's iets, Show Wally Wally en Under the Moon of Love.
1: There can be only one original.
2: Danny van Mechelen.
3: There is some shit.
2: Keep listening to the radio.
4: Here comes the music.

Het is eigenlijk een beetje voor de schoolgaande jeugd. Want de vakantie is bijna voorbij. Het is vandaag al 22 augustus, lieve vrienden van de radio. Bijna einde vakantie. Het was allemaal veel te mooi. Het was ook Erik van Eijgen en Sanne. Ze dachten in de tijd, jongens, die blijven nooit bij elkaar. Maar zie, na 20 jaar zijn ze nog altijd samen. Dikke proficiat aan onze Erik en Sanne. En dit ook, 79. Pieter

0: echt eerlijk moeten zijn, is het wel een heel goed gevoel dat we hier op de radio mogen zijn. Elke zaterdag tussen 8 en 10. We proberen toch elke zaterdag hier te zijn als we niet te veel andere werk hebben. Peter Kent was uit 80's, beginjaren 80's. It's a real good feeling. You got me rocking and reeling. En vrienden, blijven lachen. Allee, als het start tenminste.
1: Oh, hallo Papagena. Tu les bella con la papaya.
2: Danny van Mechelen.
3: Oh, het is niet waar, hè.

0: man als geluk is geboren in het warme Jamaica, die James Lloyd. En u mag het altijd doen, u mag altijd blijven lachen.
1: Radio Pros.
2: Party people in the house.
0: Vandaag heeft de cd-speler, alleen de computer er eigenlijk niet veel zin in, precies. Hè? Of wij duwen op de verkeerde knoppen, dat kan ook. Het zal dat wel eerder zijn, hè, vrienden. Vrienden van de radio, welkom. 24 uur lang zijn we er voor jou, 7 op 7. Met de mooiste muziek op het leukste moment. Veel 80's, veel 70's. En een beetje 90's en een beetje nillies. We zijn zo wat van alles bij Radio Pros hier. Hè. Als jullie maar gelukkig zijn, dat is het bijzonderste. En dan nu, 80's met Ryan Parrish en de Dolce Vita. We are

0: is eigenlijk een hele dikke hit. Lang nummer 1 gestaan. Die van Ryan Paris en de Dolce Vita, lieve vrienden van de radio. Zometeen gaan we jullie een klein beetje wakker maken na dit.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leij, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en

0: jou wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets. Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
3: Pulse FM.
4: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Danny van Mechelen.
6: Dat zal wel.
5: Op Radio Pros.
7: En foefoe, dat kan allemaal.
8: It began in the future. But soon they came. Out of the fourth dimension. Bringing us what we already had. Taking what wasn't there. Let yesterday be your guide to tomorrow, today. Open your mind for the fourth dimension. Real Retro House.

0: allemaal niet uit. Als je maar een beetje boezy bent. Wij doen dat ook al eens. Als we hier radio maken, dan drinken we ook af en toe wel eens iets. Dat mag wel.
1: Oké.

nummer is afkomstig uit 1983. Het komt eigenlijk uit de film Flashdance. Het is geschreven en gezongen door Michael Cimbello. Het werd jammer genoeg een nummer 2, want de Flashdance, What a Feeling van Irene Cara, werd nummer 1 op dat moment. Jammer genoeg, want dit was ook wel een heel fijn liedje, hè? Ja, het mag wel terugkomen, die 35 graden niet. Als de zon schijnt, André van Duin.

0: feest.
1: Is er een beetje aan het klagen dat het te warm was. Maar niet is het toch. Ook al niet, hè? Ik heb dan toch maar echt die 35 graden. Als de zon schijnt, een topnummer van André van Duin. U weet wel, de komiek uit Nederland. Zometeen vind ik zelf een van de mooiste videoclips aller tijden. Die van Aha en Take On Me.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
5: Een service 10 op 10? Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik mijn pitchen loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
6: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
7: Pols FM
8: 105.5 107.1 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

En als u het nog niet moest gezien hebben, scroll eens even naar YouTube en dan ziet u deze ongelooflijk mooie getekende videoclip van Aha en Take On Me. Het is bijna tijd, jongens. Het is bijna 10 uur. Maar eerst gaan we nog een beetje over de titel zingen. Take it.

Beetje over de, ja, u weet al, de titel. Het gaat ook over vakantie die bijna gedaan is voor de jeugd. Jammer genoeg. Je van Bonnie M. Harry, Harry, Holly, Holly, Day, Day, Day. Lieve vrienden, dit was het tussen 8 en 10 Sfeermakers met Danny van Mechelen. Ik hoop dat jullie er een beetje van genoten hebben. Een beetje van alles gedaan vandaag. Een beetje zottekes, dat mag wel eens op een zaterdag. 22 augustus 2026. Lieve vrienden, nog veel plezier met In de Mix zometeen tussen 10 en 12. Nog een heel fijn weekend en graag tot volgende week zaterdag. Bye bye, zwaai zwaai.

$50 or more. $50 or more. Isn't that powerful?

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Namelijk weer warmte van de zon. Hier en nu is jouw licht mijn levensbron.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM.
2: Radio Pro's activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht.

0: geeflicht.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goeienacht.